0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is VBRO.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op z'n zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Je zingt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is VBRO.

zei Buskut. Gedaan, zei Balkan, fini, zei Dupuis. A pourquoi, zei de Brabamou, zei de Boe. Allee, zei Dornique, vak, zei Jacques Doe, zei de Vroe. Banning, zei Vink. Batout, zei Kloet, en ben beu, zei de Leu. Salut, zei Circu. Bonjour, zei Dufour. Voilà, zei

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn brastong zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Douw. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Tegeuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kak.

0: het is proper, zei de stroper. Het is van passen, zei Van Assen. Het kan verdoor, zei Verscheuren. Het is gedacht, zei de schacht. Te velen, zei Verstelen. Ik weet iets beter, zei Peter. Ze is te dun, zei de bunnen. Ze is te wet, zei Biljet. Ze is te breed, zei Waarheid. Te rond, zei Dond. Te bloed, zei Poet. En bluf, traf, zei Staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen bij, zei Valère. Geen nul, zei Schul. Geen kloot, zei Kastelood.
1: Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotten, zei Delpotten.
0: Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een

kop zij de zot. Naar mijn kooi zij vrooien mij een ast. Zij verkast. Al die zeven zei de wever, dat krakeer, zei Rosseel, dat gejank, zei Vermang, dat lawaai, zei Van der Stuy, dat bier, zei Kazier, Tess, die rook, zei Van der Lok, die gitaar, zei Simplare, de klarinet, zei de smet, die trompetten, zei Cornette, die tamboer, zei Delcour, te late, zei Verstraten, die zing vals, zei Spitaus, te ju, zei Bekuur, miljard, zei Scheraar, verdomme, zei Van Tomme, Testien en Tanderen, zei Vermanderen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

Roos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen voor de komende dagen een wat beter weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Toch durf ik op beide dagen niet voor de volle 100% uit te sluiten dat er misschien toch hier of daar een petiter buitje doorbreekt. Het is heel weinig als het gebeurt, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Waarom? Omdat er storingen dichtbij liggen en er veel bewolking is op sommige momenten. Zaterdag lijken we nog de meeste kans te hebben op opklaringen die in de loop van de dag toch wat meer en structureler gaan doorbreken. En op zondag, ja, dan is er opnieuw wat meer bewolking. Temperatuur zit iets hoger op zaterdag. Een 20 graden kan misschien wel net gehaald worden hier en daar. Zondag is dat vooral voor de meest landinwaartse gebieden misschien mogelijk, maar ik denk het niet. We gaan eerder richting 17 tot 19 graden zitten. Naar begin volgende week, dan breekt de warmte wel door. Maandag is nog een overgangsdag, maar vanaf dinsdag wordt het zomers warm. Mogelijk later in de week zelfs richting de 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: Dit is

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
2: VBRO. Ik luister Nederland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beurt genoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus, die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten, bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis, en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Het thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mechanique voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert I-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hap Neer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot tacos tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben 3 projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. op een terrein van ruim 1,7 hectare... ter hoogte van de Steenbruggebrug. En vlakbij het Lappersfortbos willen Colmont, Urbanlink en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimten en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten wel bestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn. Maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichttorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen voor de komende dagen een wat beter weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Toch durf ik op beide dagen niet voor de volle 100% uit te sluiten dat er misschien toch hier of daar een petiter buitje doorbreekt. Het is heel weinig als het gebeurt, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Waarom? Omdat er storingen dichtbij liggen en er veel bewolking is op sommige momenten. Zaterdag lijken we nog de meeste kans te hebben op opklaringen die in de loop van de dag toch wat meer en structureler gaan doorbreken. En op zondag, ja, dan is er opnieuw wat meer bewolking. Temperatuur zit iets hoger op zaterdag. Een 20 graden kan misschien wel net gehaald worden hier en daar. Zondag is dat vooral voor de meest landinwaartse gebieden misschien mogelijk. Maar ik denk het niet, we gaan eerder richting 17 tot 19 graden zitten. Naar begin volgende week, dan breekt de warmte wel door. Maandag is nog een overgangsdag, maar vanaf dinsdag wordt het zomers warm. Mogelijk later in de week zelfs richting de 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Dit is VBRO.

De nieuwe single van Houston. Hij tekent er present mee voor de zomer van 2026. Deze week al een flinke duw in de rug. Een flinke duw in de goede richting voor Houston hier bij VBRO. De radio die trots is op het Nederlandstalige lied. Het is het liedje dat helemaal in het zonlicht staat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Tren de Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Het thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mechaniek voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert 1-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hap neer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot tacos, tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de Baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben drie projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. Op een terrein van ruim 1,7 hectare, ter hoogte van de Steenbruggebrug en vlakbij het Lappersfortbos, willen Colmont, Urbanlink en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimte en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten welbestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn. Maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichttorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

van start met onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goeie morgen, luisteraar. We hebben de 13e van juni op onze kalender. We zitten in het tweede weekend van deze rozenmaand, zoals juni vaak ook omschreven wordt bij ons in Vlaanderen. En we gaan het heel erg gezellig maken, waar je ook luistert. Geniet ervan met volle teugen, misschien nog aan de ontbijttafel of nog in de badkamer of al aan het werk, want de zaterdag is natuurlijk de dag bij uitstek voor heel wat mensen om wat klussen te doen, om wat boodschappen te doen, om wat dingen voor elkaar te krijgen. Je bent van harte welkom bij ons. Wij maken het heel erg gezellig met vooral die fantastische liedjes in onze eigen taal. Uit de Lage Landen, hier is Benny Nijman. MUZIEK

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen voor de komende dagen een wat beter weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Toch durf ik op beide dagen niet voor de volle 100% uit te sluiten dat er misschien toch hier of daar een petiter buitje doorbreekt. Het is heel weinig als het gebeurt, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Waarom? Omdat er storingen dichtbij liggen en er veel bewolking is op sommige momenten. Zaterdag lijken we nog de meeste kans te hebben op opklaringen die in de loop van de dag toch wat meer en structureler gaan doorbreken. En op zondag, ja, dan is er opnieuw wat meer bewolking. Temperatuur zit iets hoger op zaterdag. Een 20 graden kan misschien wel net gehaald worden hier en daar. Zondag is dat vooral voor de meest landinwaartse gebieden misschien mogelijk. Maar ik denk het niet, we gaan eerder richting 17 tot 19 graden zitten. Naar begin volgende week, dan breekt de warmte wel door. Maandag is nog een overgangsdag, maar vanaf dinsdag wordt het zomers warm. Mogelijk later in de week zelfs richting de 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De Snelle 10.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: De snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een tweede ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Dit is VBR.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Tren de Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Nenen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en...

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

gloednieuwe single van Udo. Fantastisch nummer in onze VBRO ontbijtshow. Zo zijn we van start met deel 2 van deze zaterdagse aflevering. We hebben 13 juni op de kalender. Luisteraar, kom je er nu pas bij? Van harte welkom. Dit is de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. Op die gezellige liedjes uit Vlaanderen, uit Nederland, uit onze lage landen. Van vandaag, morgen en overmorgen het allernieuwste werk. Maar even zozeer de liedjes van gisteren, eergisteren en iets langer geleden. Het komt allemaal met de regelmaat van de klok voorbij. Hier bij

0: Meubelen De Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen voor de komende dagen een wat beter weerbeeld. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Toch durf ik op beide dagen niet voor de volle 100% uit te sluiten dat er misschien toch hier of daar een petiter buitje doorbreekt. Het is heel weinig als het gebeurt, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Waarom? Omdat er storingen dichtbij liggen en er veel bewolking is op sommige momenten. Zaterdag lijken we nog de meeste kans te hebben op opklaringen die in de loop van de dag toch wat meer en structureler gaan doorbreken. En op zondag, ja, dan is er opnieuw wat meer bewolking. Temperatuur zit iets hoger op zaterdag. Een 20 graden kan misschien wel net gehaald worden hier en daar. Zondag is dat vooral voor de meest landinwaartse gebieden misschien mogelijk, maar ik denk het niet. We gaan eerder richting 17 tot 19 graden zitten. Naar begin volgende week, dan breekt de warmte wel door. Maandag is nog een overgangsdag, maar vanaf dinsdag wordt het zomers warm. Mogelijk later in de week zelfs richting de 30 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aloidi Djabrailov, de 31-jarige Rus die vorige week vrijdag in het Brugse AZ Sint-Jan wist te ontsnappen, is nog altijd spoorloos. De Rus die in de gevangenis van Brugge zat opgesloten bedreigde tijdens een kledingswissel vlak voor een medische ingreep zijn bewakers met een scherp voorwerp en sloeg vervolgens de voet op de vlucht van op de 10e verdieping van het ziekenhuis en dat via de trappenhal. Ondanks een klopjacht is de man nog altijd voortvluchtig, zo bevestigt het Brugse parket. Het onderzoek is nog lopende. Aloidi Djabrailov staat ook internationaal geseind. In Lissewegen hebben ze het programma voor het bekende Lichtfeest voorgesteld. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Dorp opnieuw in een sfeervol decor van licht, vuur en verbeelding. Tussen 9 uur 's avonds en 11:30 kunnen bezoekers gratis een lichtwandeling van 1,6 kilometer volgen. En dat langs kunstwerken, straattheater, muziek, dans en creaties van buurtbewoners. Het thema van deze editie is geïnspireerd op rondtrekkende artiesten, dierentemmers en rariteitenkabinetten. Langs het parcours zorgen onder meer de vuurmeesters met hun vuurreus, de machinerie en Cirque Mechaniek voor bijzondere ontmoetingen en spektakel. Ook de inwoners spelen opnieuw een hoofdrol. Samen bouwden ze een reusachtige grutto, symbool voor verbondenheid en zorg voor de leefomgeving. Honderden kaarsen aan gevels en voortuinen zorgen voor de kenmerkende warme sfeer in Lissewegen. De lichtwandeling is gratis en vrij toegankelijk. Wie dit weekend door het Koning Albert I-park in Brugge wandelt, zal al snel merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot en met volgende zondag 14 juni strijkt Hap neer in Brugge. Dat is een gratis toegankelijk foodtruckfestival dat de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste afspraak voor liefhebbers van streetfood, muziek en zomerse gezelligheid. Je kan er proeven bij bijna 30 foodtrucks en ook kinderen vinden er hun meug. Het park wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met sfeervolle decoratie, bars en zitplaatsen. Bezoekers kunnen er proeven van uiteenlopende gerechten uit de internationale streetfoodkeuken, van burgers tot taco's, tot zoete lekkernijen en exotische specialiteiten. Onder meer de streetfood by Nata valt er te proeven, net als de baboe-burger van sterrenchef Gert de Mangeleer. In Brugge hebben 3 projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalig woonproject aan de Vaardijkstraat, goed voor meer dan 200 appartementen. Op een terrein van ruim 1,7 hectare, ter hoogte van de Steenbruggebrug en vlakbij het Lappersfortbos willen Colmont, UrbanLink en Verstraten.team 7 appartementsgebouwen tot 6 verdiepingen hoog optrekken. Samen met 11 eensgezinswoningen, commerciële ruimte en ondergrondse parkings. Bijna de helft van het gebied wordt groene ruimte en het binnengebied wordt ook autoluw. Er komt ook een publieke doorsteek voor fietsers en voetgangers richting het toekomstige Lappersfortpark. Voor de ontwikkeling moeten welbestaande woningen, een boszone van 1850 vierkante meter en 31 grote bomen verdwijnen. De plannen liggen momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek dat loopt tot 26 juni. De laatste op 14 november moet de stad Brugge beslissen. En in Knokke-Heist blijven deze maand minder reddings- en eerste hulpposten open op weekdagen door een acuut personeelstekort. Normaal zouden vanaf het voorseizoen dagelijks 5 reddersposten en 5 EHBO-posten bemand zijn. Maar dat lukt dit jaar voor het eerst niet. De beschikbare redders worden ingezet op de plaatsen waar de nood het grootst is. Vanaf heden zaterdag openen 4 reddersposten in Knokke-Heist. Aan de Parkstraat in Heist, aan de Duinbergenlaan, aan het Rubensplein en ook aan het Lichttorenplein. Tijdens de weekends komt daar een 5e post bij, namelijk in het Soete. Ook de eerste hulpverlening wordt tijdelijk afgeschaald. 3 posten blijven permanent open, andere enkel in het weekend. Vanaf de 1 juli verwacht de gemeente opnieuw voldoende personeel en schakelt Knokke-Heist terug naar maximale capaciteit met 12 reddingsposten en 6 EHBO-posten. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Helemaal op het eind van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow zijn we gekomen met deze all-time VBRO classic. We zaten weer heel even in 1966 met Los Bravos. We gaan naar Tine toe. Je krijgt het volgende ochtendjournaal van onze redactie. En meteen daarachteraan het vervolg van onze ochtendprogrammering. Vers van de Naald met Dieter en Didier.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in de richting van Brugge is vannacht ter hoogte van Izegem een zwaar verkeersongeval gebeurd. Het ongeval gebeurde rond 2:30, net voor de afrit van Izegem-Roeselare. Om een onduidelijke reden kwamen 2 voertuigen met elkaar in botsing. Door de impact lagen de brokstukken verspreid over het wegdek en moest de snelweg in de richting van Brugge volledig afgesloten worden. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen. In de Sint-Quintensstraat in het centrum van Oostkerke bij Damme is gisteravond een zware brand ontstaan toen het bij laswerken aan een Volkswagen fout liep. Toen de brandweer arriveerde stond de wagen al in lichterlaaien. De brandweer kon net verhinderen dat het vuur oversloeg naar de huizen in de straat. 1 hevel van een woning liep bij de brand wat schade op. Ook in Desselgem vatte gisterenmiddag een auto vuur op de oprit van een woning langs de Zilverbergstraat. De eigenaar wou de wagen starten, maar meteen vloog die in brand. Hij probeerde tevergeefs nog zelf de wagen te blussen. Ook de woning liep wat lichte schade op, maar de brandweer kon erger voorkomen. Bij het textielbedrijf Sioen in Ardooie is gisteren voormiddag een wolk PVC-poeder vrijgekomen. Het witte poeder verspreidde zich over de omgeving en kwam neer in tuinen en op wagens in de buurt. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse, maar het witte poeder bleek niet gevaarlijk te zijn voor de volksgezondheid. Op de site van het textielbedrijf werd door de brandweer een tijdelijke carwash ingericht waar getroffen voertuigen gratis gereinigd werden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Ja.
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Hele goede zaterdagmorgen, luisteraars. Even over 10, dat betekent tijd voor Vers van de Naald. Met Didier alleen vandaag, want tijdens de opnames van dit programma had mijn radiocollega Dieter sportverplichtingen. Die was op dat moment aan een marathon-torbal competitie bezig. En doe ik het eventjes solo, maar ik heb twee hele boeiende gasten vandaag. Dat zijn niemand minder dan Wildkindje.

0: vandaag?
1: Bij ons, bij Vers van de Naald, hebben we vandaag een terugkomartiest, Chris Reilhoff. Van harte welkom.
2: Goedemorgen. Ook aan alle luisteraars van Radio VBRO natuurlijk.
1: Je bent een bezige bij als ik zo kijk. We hebben je in het afgelopen jaar onder andere aan het werk gezien als organisator van de New Stars.
2: Ja.
1: Maar je zingt ook veel, je bent entertainer. Dan zou ik bijna durven gaan zeggen, heb je zo een iets dat je zegt van, ja, als ik dan echt moet kiezen, dan ga ik voor zingen of...
2: Ja.
1: Ja.
2: Wel, dan ga ik uiteraard voor zingen. Zingen is nog altijd een grote passie,
1: ja,
2: die ik ook al heel lang doe. Daarnaast inderdaad ook het organiseren van shows, van evenementen. En zoals onder andere ook de New Stars. Maar moest ik moeten kiezen, ja, dan zou ik toch voor het zingen kiezen.
1: Ja, voor het zingen om er je gevoel te kunnen inleggen, het contact met het publiek of...
2: Ja, het gevoel en ook natuurlijk wel het contact met het publiek en zo is altijd heel leuk, hè, tijdens de optredens.
1: Ja, maar tegelijkertijd komt er veel bij kijken, zingen, plaatjes opnemen. Mm-hmm. In jouw geval, hoe komt dat dan eindelijk tot stand? Ga je zelf aan de slag met een idee? Of zeg je, ik laat ja, liedjes op mij afkomen? Of,
2: Ja, wel in het laatste geval van Helena, die het toch heel goed gedaan heeft en nog altijd een beetje doet.
1: Ja.
2: Daar ben ik zelf een beetje op zoek gegaan, hè, op internet en... Ja, dan kwam ik toevallig dat nummer tegen, die vroeger nog is uitgebracht door Jack de Nijs, dus Jack Jersey.
1: Ja.
2: Uit heel wat jaren terug in de tijd. En ja, van als ik dat nummer hoorde, dan dacht ik, ja, dat kan je wel iets mee doen, dat zou misschien wel iets voor mij zijn. En ja, het heeft inderdaad het heel goed gedaan en nog altijd trouwens bij... Ook hier, bij de VBRO.
1: Ja, ik was net even aan het spieken in de top 30 lijst voor deze week. Maar ja, je draait al een aantal weken mee en je prijkt ook nog altijd. Dus het is een leuk nummer. Meestal is dat dan zo, als het ene nummer uit is, je brengt het.
2: Ja.
1: Intussen ook al aan het werk, aan een opvolger.
2: Wel, ik ben terug een beetje aan het kijken, aan het snuffelen, zeg maar, voor een opvolger. Maar bewust wacht ik nog even om een nieuwe single uit te brengen. Want ja, zoals je weet, tijdens de zomer komt er gigantisch veel nieuwe singles uit.
1: Dat is zeker. Hey,
2: die grote namen, die zijn er ook terug. En ja, ik vind het dan beter dat ik even wacht tot de storm een beetje voorbij is. En ja, in het najaar komt er zeker terug een nieuwe single.
1: Ja, de afgelopen weken hier bij de radio achter de schermen, dat was een zonsvloed van nieuwe singles.
2: Dat zal wel,
1: En ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je... Plus, ja, uiteindelijk het nummer doet het nog altijd goed.
2: Ja, en, zeker en vast. Ik ben ook een aantal weken genoteerd, stond ik ook in de Vlaamse top 20 bij Ment 55. Ja. Dus ook hier bij vele radiostations, ik hoor het ook aan de reacties van de mensen die zeggen, je hebt echt een goed nummer gemaakt, die mij berichtjes sturen of zo.
1: Ja.
2: En dan kon ik meteen al voelen, ja, ik heb inderdaad wel een goed nummer uitgebracht.
1: Ja, ja, want dat is eigenlijk, ja, dat ergens altijd wel een verrassing of koffiedik kijken van, wat gaat het nummer doen naar de fans,
2: ja,
1: naar de luisteraars?
2: Je weet nooit op voorhand, hè, hoe het gaat lukken. Het kan ook... zijn dat het minder goed aanslaat, een single, dat moet je altijd een beetje afwachten.
1: Maar in dit geval een...
2: Ja, dan was het heel goed.
1: Ja. Wel, ik denk dat de luisteraars er zeker nog een keer willen naar luisteren. En zou je misschien zelf willen aankondigen?
2: Ja, inderdaad. Dat is mijn nieuwe single met als titel Helena.

0: Die Jelena, die klinkt ons bekend in de oren. Ja. Een bewuste keuze voor dat nummer?
1: Ja, inderdaad. Ik zeg het, ik kwam dat nummer een beetje toevallig tegen zo. En ik had meteen het gevoel van, er zit er misschien wel iets in. Dat ligt ook in mijn stembereik.
0: Ja.
1: Zou wel eens een heel mooi nummer kunnen worden. En ik heb er dan van gesproken met mijn producer Peter Kereman.
0: Ja.
1: En die was er meteen ook voor te vinden. En vandaar dan de productie die tot stand gekomen is.
0: Ja. Ja, kijk, want ja, we staan daar... Allee, de luisteraars staan daar vaak niet bij stil. Maar dat is eigenlijk echt een hele weg dat je aflegt met zo'n nummer.
1: Ja, ja. Vroeger had ik de neiging van als een producer of een uitgeverij mij een nummer voorstelde, dan nam ik dat meteen op. Maar nu niet. Ik ben wat bewuster aan het omgaan met de keuzes van liedjes, omdat het ook heel belangrijk is. Zoals je zelf zegt, een nummer kan meeslaan, het kan ook even tegenzitten.
0: Ja.
1: Dus dan is het ook wel belangrijk, denk ik, dat je goed kiest qua nummers. En een zo goed mogelijk nummer probeert uit te brengen.
0: Ja. Al heb je dat niet in de hand.
1: Je hebt dat nooit in de hand, inderdaad.
0: Ga je dan zelf ook aan de slag via sociale media en zo om daar promotie rond te voeren?
1: Ja, zeker en vast de dag voor vandaag denk ik dat onder andere Facebook, Instagram en zo niet meer weg te denken is uit... ook niet voor de artiesten, want het is een gratis platform hè, waar je ook gratis promotie kunt maken. En ik denk, daar moet je zeker gebruik van maken, de dag voor vandaag.
0: Ja, maar heb je dan ook niet het risico dat je een beetje opgaat in de massa? Want de mensen moeten je natuurlijk wel te pakken krijgen, moeten het filmpje zien, moeten de promotie zien.
1: Maar sowieso heb ik dan ook een plugger die een filmpje maakt en de single nog een keer extra promoot overal. En ik moet zeggen, dat scheelt toch ook een stuk. Dus ook op Spotify en zo. Ja. Daar kunnen de mensen luisteren, streamen. Dat zijn allemaal belangrijke platforms natuurlijk.
0: Ja, want waar is de tijd dat er alleen radio en tv was?
1: Ik moet zeggen, de mensen vragen nu terug. Ja, we willen die Jelena wel op cd.
0: Ja, dus, ook. Ja.
1: Alhoewel ik dat toch al een paar jaar toch niet echt meer doe. Uitgezonderd die nummers dat ik uitbracht bij mijn Nederlandse producer Henk Dame. Toen hadden we wel nog cd's erbij. Maar meestal doe ik het nu zonder fysieke cd's. Maar binnenkort hoop ik toch een cd te maken met mijn beste nummers op eigenlijk. Want ik heb al heel wat materiaal liggen ondertussen.
0: Ja, ik moet bekennen, ik ben ook fan van artiesten en het doet nog altijd wel wat. Als je zoiets fysieks mee naar huis kunt nemen na een optreden of... maar dan, tegelijkertijd, hoe vaak luister je dan nog? Dat is met de radio.
1: Hoeveel mensen hebben nog bijvoorbeeld een cd-speler? Ik denk misschien wel de oudere generatie, zeker en vast wel.
0: Ja,
1: maar ik denk dan de jongere generatie, ik weet niet hoeveel mensen nog eigenlijk een cd-speler in huis hebben dan.
0: Ja, dat is misschien ook zo. Maar kijk, nu, die vinden je dan sowieso via de andere
1: streamingplatforms. Ja, die vinden je via de andere streamingplatforms. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, kijk, een moeilijke keuze, want er hangt ook een serieus prijskaartje aan vast aan een cd.
1: Ja, ik zeg het, alles kost geld. Hè. Natuurlijk, mensen staan er soms niet bij stil, hè, wat het kost om een single uit te brengen. Of een videoclip moet er ook al bij tegenwoordig.
0: Ook al,
1: Vroeger in de periode van 10 om te zien, dan

0: dan was dat niet echt zo. Je werd gewoon uitgenodigd om op te treden en dat was het. Maar nu moet je wel een clip maken om de single nog beter tot zijn recht te komen.
1: Ja, dat is ook waar. En daar krijgt er ook tijd en geld in. En vooral dan ook ideeën.
0: Ja, ook al.
1: Dat is ook niet altijd even evident. Nee. Dat is, geschikte locatie? Of ga je dan eerder voor een studio-opname van een
0: videoclip? Dit keer hebben we Helena opgenomen in de studio's van MenTV zelf.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we zelf de clip opgenomen, die natuurlijk ook een hele mooie locatie is. En ik moet zeggen, ik ben heel tevreden over de clipopname.
1: Bij ons is het radio, maar kijk, nu met Helena ben je niet aan je proefstuk toe. Je hebt eigenlijk al een rijk repertoire.
0: Zeker en vast, ja.
1: Aangezien dat we toch meestal van een artiest verschillende nummers draaien. Het is niet altijd even makkelijk, vind ik dan persoonlijk, als ik de eindmontage doe van dit programma, om er eentje uit te kiezen. Maar als je zo zelf op die carrière terugblikt, we hopen natuurlijk dat er nog veel nieuws komt, maar als je even terugblikt, is er dan misschien één of twee nummers dat je zegt van, ja, maar die hebben voor mij toch wel een speciale betekenis.
0: Oh, ik hoor nog altijd van heel wat mensen van een van mijn allereerste singles die ik vroeger heb opgenomen, trouwens hier bij producer in Brugge, Christophe Wibo, en dat is Sierra Madre. Dus dat dateert inderdaad al van, ik denk uit de jaren 90, maar nog altijd komen die mensen met de vraag van, wanneer ga je dat nog eens zingen? Kan je dat nog een keer eruit brengen?
1: Ja.
0: Dus dan denk ik wel dat dat een van mijn goede nummers is. Maar ik heb er inderdaad toch nog heel wat mooi gemaakt. Ik denk dat ik er ook in 2019 trotsplaat was bij de VBRO met Aan het Witte Strand van San Angelo. Dat was een cover van Joe Harris.
1: Ja.
0: En dat is ook een leuk nummer eigenlijk.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral Helene.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vandaag eerst veel wolken. Geleidelijk aan zul je zien dat met het vorderen van de dag er opklaringen doorkomen vanaf de kust en dat die later ook overal breder worden. Dat gaat langzaam. Ik sluit niet uit dat dat dieper landinwaarts zoals tot de late middag kan duren. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er toch overal geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan beginnen doorbreken. Maar het is een langzaam proces. Temperaturen zitten wat in de lift. Een graad of 18 aan zee tot een 20, 21 dieper landinwaarts. Zeker als de zon er vlotjes weet door te komen. Al moeten we zeggen dat dat misschien nog wel de vraag zal zijn of die zon daar vlot zal weten door te breken. De wind is nog steeds zuidwest, waait aanvankelijk nog goed door, matig tot vrij krachtig, maar ook die neemt langzaam in kracht af naarmate de dag gaat vorderen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
11: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
12: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: aan het witte strand van San Angelo. Ben je er ooit zelf geweest?
1: Nee, dat niet. Dat is een beetje te ver, denk ik, voor mij.
0: Ja, ben je iemand die kan genieten zo van verre vakanties? Van...
1: Ik kan wel genieten van een reisje. Dit jaar ga ik terug een weekje naar Spanje. Hè. Maar ja, voor mij is het echt vakantiegevoel er even tussenuit. Die warmte, de zon, dan ga ik ook... Probeer ik toch iedere dag een uurtje, twee uurtjes aan op het strand te liggen. Ja? Echt genieten van de zon en ja... Dat, daar kan ik echt van genieten. En dat is ook vakantie. Hè?
0: Dat zeker. En ja, is dan ergens altijd wel... Ergens een stukje van de muziek aanwezig? Zodat je, ja, of kan je het echt wel loslaten?
1: Wel, ik kan het wel een beetje loslaten. Maar toch, ja, in je achterhoofd ben je er toch altijd een beetje mee bezig. Kijk je uit, ja, wanneer is het volgende optreden? Na de vakantie, ja, dan kijk ik er wel echt een beetje naar uit.
0: Ja, ja. Ja, het is en blijft een passie uiteindelijk. Hè? Uh-huh.
1: Dat is zeker, ja.
0: Mocht je zelf zeggen van, had ik niets met muziek te maken gehad vroeger, waar hadden we jou dan zien opduiken, in welke job?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik denk dat ik ergens ook onder baan zou willen zijn. Ja, ik ben ook een beetje chauffeur. Dus ja, onderweg voor een bedrijf werken als chauffeur, courier volledig dan.
0: Ja.
1: Dat zou me wel liggen, denk ik. Ja, ik moet een beetje de vrijheid, een beetje tussen de mensen.
0: Ja, ja, boeiend. Dus nu de zomer... Die staat eindelijk zo goed als voor de deur. Hey, we zijn juni. Is het voor jou dan een zomer met vakantie? Of zeg je van nee, dat is net dan het meeste optredens en dergelijke?
1: Ja. Wel, ik moet zeggen, ik mag zeker niet klagen van optredens momenteel. Dus ik heb er zowel heel wat staan. Juni, juli, augustus, september. Maar bewust heb ik nu toch de eerste week van augustus. Dus ik geef nog een show zelf in Izegem op 1 augustus.
0: Ja.
1: En dan de week daarna, dus vanaf 5 augustus, ga ik een weekje op verlof. Dat ik speciaal heb ingepland, dan neem ik geen optredens aan.
0: Ja.
1: Dan even rust, even vakantie.
0: Ja, ja, ja. Ja, want je zegt het zelf, je organiseert ook shows. Daar komt er ook heel wat bij kijken. Ja.
1: Inderdaad, we gaan ook terug naast mijn maandelijkse show dat ik doe in Zaal Valentino in Izegem met artiesten. Gaan we terug die New Stars editie 2026 organiseren.
0: Ja.
1: Dus die start dit jaar normaal gezien op 30 oktober, de eerste schifting.
0: Ja.
1: De tweede schifting is dat een week later, 6 november. Dus ik heb nu al wat inschrijvingen. Dus we hopen dat het terug een succes kan worden als afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Waarin je toch ziet dat er in Vlaanderen nog altijd toch wel mensen met talent zitten. Denk maar aan de winnaar van afgelopen jaar, Yves de Sender.
0: Ja.
1: Een man met een hele goede stem, vind ik persoonlijk. Binnenkort komt ook zijn single aan, denk ik, dat hij gewonnen heeft bij ons in het najaar bij zanger Alwin. Dus ja, we hopen dit jaar terug zo iemand te vinden die er een beetje bovenop steekt.
0: Ja, want er is nog altijd talent in Vlaanderen.
1: Zeker en vast,
0: die niet ontdekt is.
1: Want, die niet ontdekt is, ja. Die, ja, als je nieuw bent in het vak, of hoe moet ik het zeggen, ja, die mensen weten ook niet echt waar naartoe. En daarvoor vind ik dan die wedstrijd eigenlijk wel een kans om je kunnen te tonen aan een publiek die ervoor geïnteresseerd is.
0: Ja.
1: Tijdens de finale hadden we ook heel wat publieke belangstelling.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dat is altijd een beetje een springplank, denk ik dan, voor ontdekt te worden van een of andere... Ja, iemand die echt geïnteresseerd is in de talenten of die zegt, ja, we kunnen er wel iets mee doen.
0: Ja, want ja, dat duwtje heb je als beginner, denk ik, de dag van vandaag meer dan...
1: Ja, ja. En ik moet zeggen, ja, de dag van vandaag, als je nu moet starten, denk ik dat het echt wel heel moeilijk is.
0: Ja.
1: Dus ik heb het ook zelf meegemaakt de beginjaren, 1988, 1989. Het is altijd moeilijk als je nieuw bent en je moet een beetje zelf je weg zoeken met vallen en opstaan, maar we mogen niet klagen.
0: Ja. Ja, zeker niet. En in jouw geval, je hebt al een heel mooi repertoire. Is er qua muziek dan zo'n nummer dat je voor jezelf zegt van, dat is er eigenlijk eentje van iemand anders, maar dat had ik eigenlijk ook zelf wel willen op plaats zetten?
1: Ja, niet direct dat ik aan denken nu, maar ik had het dus zeker in het geval met die laatste single, zoals ik al zei, met die Helena, voelde ik direct van, ja, dat zou ik ook wel kunnen zingen, kunnen brengen. En het is ook een nummer die me ligt.
0: Ja.
1: En vandaar dat ik blijkbaar een goede keuze heb gemaakt om het toch uit te brengen.

0: toekomstdroom, Chris? Podium, grote zalen? Of zeg je van, geef mij toch maar zo een klein zaaltje dat je echt tussen de mensen kunt gaan optreden?
1: Ja, dat is sowieso altijd leuk, hè. Dus, maar een echte grote droom, ja, nationaal gezien. De ultieme droom is natuurlijk van iedereen om terug een keer in 10 om te zien te komen. Maar ja, we weten ook allemaal dat het heel moeilijk is om er terug tussen te geraken. Hè. Maar je weet maar nooit natuurlijk. Hè. En we blijven werken aan de weg en singles uitbrengen en optreden. Dus daarvan mag ik zeker niet klagen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om dat te blijven doen. En een beetje te blijven geloven in jezelf. En ja, te blijven doen wat je graag doet. En zo goed mogelijk trachten de optredens te verzorgen. En dan zien we wel wat het brengt.
0: Ja, en met je 2 voeten op de grond.
1: Ja, maar zeker en vast.
0: Genieten van wat, wat komt. Mm-hmm. Ja. Oké, ik weet niet of je nog iets hebt om mee te geven naar onze luisteraars toe. Dat je zegt van, je kunt me daar of daar aan het werk zien de komende maanden. Of
1: ik zeg het, in juni heb ik toch een 12-13 optredens. Jullie ook zoiets, je kan me een beetje hier en daar zien. Ik kan niet direct een specifieke datum erop plakken.
0: Is er nog een website waar dat ze jouw agenda kunnen raadplegen? Of zeg je van via de sociale media?
1: Via Facebook? De sociale media, op mijn Facebookpagina zie je sowieso waar ik altijd optreed. Ja. Dus er staat ook een kleine agenda bij. Dus waar de optredens doorgaan per maand. Ja. Dus daar kunnen ze de mensen mij zeker volgen. En als ze goesting hebben, eens afkomen om te kijken naar een optreden.
0: Ik zou zeggen, ik ga je nog heel veel succes wensen. Laat ons hopen dat Helena mooi heel de zomer mee kan door blijven gaan.
1: Het ziet er goed uit tot nu toe, dus ik hoop het ook. En ik moet zeggen, overal waar ik hem breng, daar staat de dansvloer direct vol. De mensen willen toch nog graag een keer dansen met elkaar. En dat schept wel een beetje plezier natuurlijk als je dat ziet.
0: Ja, dat is waar. Ben je zelf een danser?
1: Niet direct eigenlijk. Nee. Ik laat het liever over aan anderen.
0: Ja, ik heb de voorbije week ook danspasjes geoefend, maar het zit er bij mij ook niet in. Oké. Wel, wij van onze kant ga je nog heel veel succes wensen. Je blijft sowieso een vaste waarde, denk ik, hier bij VBRO met je liedjes van vroeger en nu meedraaien. En we kunnen alleen maar uitkijken naar wat er nog komt.
1: Dank u wel, zelf bedankt. En ook aan de luisteraars, nog veel luisteraars van Radio VBRO.
0: Dank je wel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.

0: Bij ons in de studio van Vers van de Naald hebben we Nancy, oftewel Wild Kindje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een niet alledaagse artiestennaam.
1: Klopt.
0: Hoe ben je daarbij gekomen?
1: Oorspronkelijk was het eigenlijk Wild Child. Het is nog steeds Wild Child voor de nummers die ik in het Engels uitbreng. Maar Wild Child is eigenlijk gekomen van Enya. Ik had 15 jaar geleden iets met een dame die dat liedje voor mij gekozen had, Wild Child van Enya. En vandaar is dat eigenlijk een beetje mijn artiestennaam geworden. Maar Wild Child, ja, als je dat opzoekt op internet, dan vind je daar talloze andere dingen. Onder andere Enya natuurlijk, en de song van Enya zelf.
0: Ja.
1: En vandaar, ik had onlangs contact met mijn producer, Freddy Dano. En die zei van, waarom maak je er niet voor de Nederlandstalige songs Wild Kindje van? Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, een opmerkelijke naam toen ik die zag verschijnen in de artiestenaanbiedingen, dacht ik van, ja, kijk, waarom niet? Ja, maar hoe ben je, want je zingt nog niet zo lang, hoe ben je in de muziek gerold?
1: Ja, eigenlijk, ik had daar vroeger gewoon compleet geen tijd voor. Ik heb mijn eigen ambulancedienst jaren geleid. Ik heb altijd al wel teksten geschreven. Dus dat deed ik al jaren. Dus een aantal van mijn teksten zijn recent. Een aantal teksten zijn echt al 10 jaar of langer van leeftijd. Maar ja, ik kon er eigenlijk nooit iets mee doen, want ik had er gewoon geen tijd voor. En ja, mijn leven is eigenlijk in 2024, laten we zeggen 180 graden gedraaid, door de ontmoeting met mijn tweelingziel. En op dat moment had ik eigenlijk ook zoiets van dat ik beseft heb. Er is heel veel gebeurd dat jaar, het jaar erachter ook. Dus 2025 is een heel turbulent jaar voor mij geweest. En ja, ik dacht van dit kan niet meer. Ik leefde eigenlijk voor mijn werk en niet meer voor mezelf. Dus ik heb eigenlijk alles omgedraaid. En ik dacht van nu is het moment. De technologie is er ook allemaal naar veranderd. Jammer genoeg speel ik zelf geen instrument. Dus ik ben ook wel gaan kijken op internet en zo, van wat is er mogelijk. Ik heb mijn songs oorspronkelijk is in een proefversie gemaakt, in een soort demoversie gemaakt, om te kijken van, ja, wat geeft dat nu eigenlijk als je een tekst schrijft van dankzij artificiële intelligentie. Maar dan heb ik er wel voor gekozen van, ik ga contact opnemen met iemand die de muziek volledig kan nieuw maken, die een nieuw arrangement kan maken.
0: Ja.
1: En zo zijn we stilaan eigenlijk met opnames begonnen. De eerste song, dat was in 2024, eind 2024. Dat was mijn song Heksendochter, daar ben ik mee begonnen. Ik heb daar weinig mee gedaan, want mijn moeder is spijtig genoeg heel kort daarna overleden nadat dat uitgekomen is. Dan is er dus in 2025, was voor mij een heel turbulent jaar. Hebben we toch gewerkt aan de tweede song en dan nu de derde. Dus nu is het moment, denk ik, om eigenlijk echt er eens iets mee te gaan doen en echt op radio te komen en zo.
0: Dus bij deze is dat al in een eerste stap gelukt.
1: Klopt.
0: Ja, Heksendochter, ook een niet alledaagse titel. Waarover gaat het nummer?
1: Wel, Heksendochter is eigenlijk een tekst die ik geschreven heb, ik denk in 2004 al. Toen was ik lerarenopleiding aan het volgen en wij moesten een boekbespreking maken. Ja, als je leerkracht Nederlands wil worden, dan moet je ook nog altijd boeken lezen, net zoals op school. Dus ik had zoiets van, ik wil daar iets origineel mee doen. De meeste mensen maken gewoon een presentatie. Ik had zoiets van, nee. En Heksendochter is eigenlijk oorspronkelijk gemaakt op Whenever, Wherever van Shakira. Dan helemaal, dus nu recent, eigenlijk in 2024, helemaal op arrangement gezet, helemaal vernieuwd. Ik denk, als je het echt weet, dat je het wel hoort, wat er vandaan komt. Maar dus helemaal vernieuwd en dan eindelijk een versie uitgebracht. Dat is net gebeurd voor het overlijden van mijn moeder, dus zij heeft dat nog net gehoord. En daar ben ik wel heel trots op, dat ze dat nog heeft meegemaakt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Een aangrijpende situatie. Maar tegelijkertijd ook, ja, die eersteling, die eerste single is er. Ja, hoe voelt dat? Opluchting? Ja, verrassing? Als je hem zo hoort, want ja, tussen het inzingen in de studio en het uiteindelijk eindresultaat zit er ook nog wel eventjes.
1: Klopt. Dus de single was eigenlijk wel volledig klaar. Hè? Dus het was nog niet uitgebracht op dat moment, denk ik. Of net wel, net 13 december, denk ik, dat we hem hebben uitgebracht. Vrijdag de 13e. En zij is overleden 17 december. Dus zij heeft hem eigenlijk echt nog wel ervoor, een aantal maanden ervoor, dat hij eigenlijk al volledig klaar was, maar nog niet released was, heeft ze hem wel nog kunnen meemaken. Maar het is inderdaad, het is geen alledaags nummer. Het gaat eigenlijk over heksenvervolging. Het was een beetje, ik had eigenlijk verschillende teksten al klaar op dat moment. Ik denk dat ik dan op dat moment voor het album waar ik mee bezig ben al een 10 of 12 teksten klaar had. En we hebben eigenlijk voor dat nummer gekozen, omdat Timo de Prins heeft het arrangement geschreven. Omdat het misschien het meest uitdagende uit de reeks was en ook hetgeen dat er een beetje uitsprong. Dus omdat het dan juist zo'n speciaal thema is. Het is ook wel iets dat ik dat mij altijd aangesproken heeft. Anders had ik dat boek uiteindelijk niet gekozen om een boekbespreking over te maken. Dus het is eigenlijk gebaseerd op Witch Child van Celia Reese. En dan heb je daar ook de Nederlandstalige versie van Heksendochter. En ja, op die manier heb ik het dan eigenlijk gebruikt om er een tekst van te schrijven.
0: Ja, wel, ik zou zeggen, we gaan de luisteraars even laten kijken, laten vergelijken misschien, als het nummer van waarop dat gebaseerd is dan voor de geest kunnen halen. Zou je die allereerste single zelf willen aankondigen?
1: Dat zou ik kunnen proberen. Het is binnenkort weer Jeanne Pannenspectakel in Nieuwpoort, dus daar heeft het ook wel een link mee. Ja, het is toch een thema dat eigenlijk alledaags blijft, heb ik het gevoel. Je voelt het ook heel vaak terugkomen in de media en zo. Dus we gaan misschien eens luisteren samen naar Heksendochter.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag eerst veel wolken. Geleidelijk aan zul je zien dat met het vorderen van de dag er opklaringen doorkomen vanaf de kust en dat die later ook overal breder worden. Dat gaat langzaam. Ik sluit niet uit dat dat dieper landinwaarts zoals tot de late middag kan duren. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er toch overal geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan beginnen doorbreken. Maar het is een langzaam proces. Temperaturen zitten wat in de lift. Een graad of 18 aan zee tot een 20, 21 dieper landinwaarts. Zeker als de zon er vlotjes weet door te komen. Al moeten we zeggen dat dat misschien nog wel de vraag zal zijn of die zon daar vlot zal weten door te breken. De wind is nog steeds zuidwest, waait aanvankelijk nog goed door, matig tot vrij krachtig, maar ook die neemt langzaam in kracht af naarmate de dag gaat vorderen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is

0: van een Nederlandstalig nummer, uiteindelijk je tweede single bleek dan Engelstalig te zijn. Een bewuste keuze of eerder al een twijfelgeval, zingen in het Nederlands of het Engels? Of?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb zowel teksten in Nederlands als in het Engels die ik schrijf. Zowel vroeger als nu, recenter. Ik blijf in de twee talen schrijven, omdat ik van opleiding heb ik een jaartje Germaanse filologie gedaan en daarna mijn lerarenopleiding voor de vakken Nederlands en Engels onder andere. Dus dat blijven toch wel de twee talen waar ik mij het comfortabelste in voel om te schrijven ook.
0: Ja, ja, ja. Dat en het viel mij eerder al op, je hebt iets met data.
1: Ja, inderdaad. Voor Heksendochter vond ik het wel belangrijk dat op de vrijdag de 13e uitkwam. Dat leek me wel een gepaste datum.
0: Ja.
1: Voor de andere singles, de tweede single is dan Twin Flames geworden. Die is uitgekomen op 11 november, niet toevallig 11-11. Omdat dat het tweelingzielgetal is. En de laatste single nu, de recentste, is uitgekomen op 2 februari, dus 02-02. Toevallig ook Maria Lichtmis.
0: Oké, ja. Dus er wordt echt wel mee rekening gehouden.
1: Ja, tot nu toe wel, ja. Inderdaad. Ik weet niet wat het voor de volgende single zal geven, maar we gaan wel zien.
0: Je zei daarnet al, je hebt je lerarenopleiding, ben je gaan lesgeven, je bent ambulancier.
1: Ja, ik sta eigenlijk sinds 3 weken terug in het onderwijs. Het is een heel raar verhaal. Ik ben inderdaad leerkracht van opleiding. Ik ben daarna in de autosector verzeild geraakt.
0: Oh, ja.
1: Testpiloot geweest, onder andere bij Ford. Dus spijtig genoeg, sluiting Ford Genk. En er heeft er allemaal tussen gezeten. Dus ik heb een hele carrière in de autosector uitgebouwd. Uiteindelijk ambulancier geworden. Heb ik jaren mijn eigen ambulancedienst geleid, gerund. Lang verhaal kort, het overweldigde mij eigenlijk. Het was echt wel veel te veel werk. Heel moeilijke sector ook, maar ik ga daar niet te veel over uitweiden. Ik heb dat heel graag gedaan wel, met hart en ziel. Maar het mag je niet overnemen. Dus dat is wel gebeurd in mijn geval. En dan moet je toch ergens stappen gaan nemen van oké, dit moet stoppen. En ik moet toch wel beginnen terug met leven. Dat is eigenlijk gebeurd door de ontmoeting met mijn tweelingziel.
0: Ja. En op die manier dan, of daardoor dan, uiteindelijk weer in het onderwijs terechtgekomen?
1: Ja, via een brugje nog. Maar inderdaad, op die manier terug in het onderwijs verzeild. Sinds kort.
0: Ja, kijk. Met binnenkort de vakantie voor de deur, betekent dat dan dat je die tijd gaat aangrijpen om wat optredens, wat meer bekendheid te zoeken?
1: Ja, dat zou misschien het gevolg kunnen zijn van dit programma. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar ik weet ook nog niet of ik nu volgend schooljaar terug opnieuw in het onderwijs zal staan. Ik denk wel dat ik ga op zoek gaan naar functies om terug in het onderwijs inderdaad aan de slag te gaan. Maar op dit moment sluit ik niks uit. Dus alles is nog mogelijk. De wereld ligt open.
0: Ja, en wie weet, zingende leerkracht.
1: Kan ook, hè. Nu, ik blijf ook ambulancier in hart en ziel. Hè? Dus dat blijft ook. Dat word je niet ineens niet meer. Hè? Dat blijf je. Dus.
0: Dat blijf je, ja. Ja, ja. Dat is. Maar een vrij intensieve job ook.
1: Ja, absoluut. Ik zeg het. Ik deed ook alles in mijn bedrijven. Zowel het rijden, het vervoeren van de patiënten. Als de facturatie, de administratie, de patiënten ook. De contacten met de mutualiteiten enzovoort. Alles gewoon.
0: Ja, en daarnaast ook ooit testpiloot geweest. Heb je een passie voor auto's?
1: Ja, absoluut. Hoewel dat eigenlijk ook allemaal een beetje toevallig in mijn leven letterlijk is gerold. Ik heb ooit in een verleden een opleiding organisator van evenementen gevolgd. Wat ik heel fijn vond om te doen. En ja, natuurlijk een van de grootste evenementen die elk jaar georganiseerd wordt is het Belgian Motor Salon, hè, dus de BMS, het autosalon. En daar ben ik dan op verzeild geraakt. Mocht ik in plaats van op het salon zelf te staan rijden met de wagens en met de mensen echt ritjes gaan doen. En mijn collega's zeiden van, amai, je kunt eigenlijk voor een vrouw toch wel goed rijden met de wagen. Dan ben ik bij Ford gaan solliciteren en daar heb ik toch een aantal jaar gewerkt als testpiloot.
0: Ja, allee, tof. Ja, en moest je nu zelf moeten kiezen? Voor welke job ga je dan?
1: Als ik los van het zingen, wat ik heel graag doe natuurlijk, echt mijn droomjob was inderdaad toch wel testpiloot. Dat was echt wel de max.
0: Ja. Oké. Ja, tof.

0: van Twin Flames in het Engels. Dan uiteindelijk dit jaar terug een Nederlandse single, Je gloednieuwe vulkaan.
1: Klopt. Ja, het ligt een beetje in de lijn van elkaar. Die twee liedjes had ik ook eventueel samen kunnen uitbrengen. Maar ja, ik vind dat nu, als je er niet, nog niet zo heel veel hebt in je repertoire, dan, lijkt het mij wel beter dat je een beetje, ja, toch er wat tijd tussen houdt tussen de twee songs. En was ook nog niet klaar trouwens, Vulkaan, op het moment dat Twin Flames uitgebracht is.
0: Ja.
1: Ja, het lijkt me wel leuk. Ik weet niet of ik de lijn ga aanhouden. Het nummer waar we nu aan het werken zijn is Black versus White. Het is natuurlijk een Engelstalige song, dus het zou inderdaad wel leuk zijn om Nederlands, Engels, Nederlands, Engels en zo verder. Maar het zou ook kunnen dat er nog een covertje tussen komt. Dat zou ook nog kunnen, dat er nu toch nog even in tussentijd iets Nederlandstalig, een cover wordt uitgebracht.
0: Ah ja, zit je al in de pipeline? Of is het nog in het denkproces,
1: ja,
0: het ontwikkelproces?
1: Hij is eigenlijk al opgenomen een aantal jaar geleden bij Freddy Dano. En we zijn nu aan het denken om inderdaad er een kleine herwerking van te doen, zodat we hem inderdaad als cover kunnen uitbrengen.
0: Ja, er komt aardig wat bij kijken. En zeker als je zelf je nummer schrijft, dat... Dat is een heel proces, veronderstel ik. Dat staat ook niet in 1, 2, 3 op papier.
1: Het schrijven van de nummers
0: van
1: zelf?
0: De nummers,
1: ik heb er heel veel in de pipeline, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, ze moeten wel bewerkt worden. Hè. Je hebt je muziek nodig. Dus de eerste songs die heeft Timo de Prins qua muziek eigenlijk geschreven. En dan moet er ook natuurlijk... Ik werk ook samen met Charlotte Bogaerts. Die heeft een eigen artiestennaam, Liv Verity. En dan worden die nummers een beetje aangepast om in die muziek te passen. Dus dat de stinnetjes soms wat korter of wat langer moeten gemaakt worden om eigenlijk echt mooie strofes en mooie refreintjes te krijgen. Dus die tekst moet soms wel een beetje aangepast worden.
0: Ja. En als je gaat aan schrijven, is het dan zo van... Ik heb een ingeving, ik neem een blad papier en een balpen en ik ga dat op papier zetten, of...
1: Meestal pak ik gewoon mijn gsm, omdat ik ben heel vaak onderweg met de wagen. Dat was in mijn vorige job uiteraard gigantisch veel. Dan kan je niet even aan de kant gaan staan en pen en papier nemen. Dus meestal neem ik gewoon even mijn gsm, zet die eventjes op video-opname of audio-opname. En dan zing ik eventjes kort wat ik in mijn gedachten heb. Of zeg ik gewoon de zinnetjes die ik kort in mijn gedachten heb. En dan achteraf, als ik denk van, goh ja, dat heeft wel een potentieel, dan kan ik daar wel eens van wakker komen s'nachts en daar beginnen verder aan te schrijven of zo. En ja, dan heel vaak op de gsm hoor, dat ik het gewoon al eens intip en dan dat ik het eens overtip en dat ik dan eens kijk van, oké, waar kunnen we daarmee naartoe? En dan komt er inderdaad een ingeving. Vulkaan is bijvoorbeeld letterlijk op, denk nog geen 20 minuten tijd geschreven.
0: Oh, oké, ja. Het kan, hè, ja.
1: Ja, soms gebeurt dat.
0: Ja, qua tekst dan, qua inhoud... Aan wat mogen de luisteraars zich verwachten? Ze zijn natuurlijk al nieuwsgierig naar het nummer die komt, maar als het rap geschreven, maar thematisch gezien dan?
1: Vulkaan,
0: een vurig nummer?
1: Gaat, inderdaad, het is een vurig nummer. Gaat over de ontmoeting met mijn tweelingziel.
0: Ja.
1: Dus begint eigenlijk over... De opbouw is eigenlijk van, zoveel jaar geleden had ik iemand ontmoet. En die persoon heeft mij verschrikkelijk veel pijn gedaan. En dat is iets waar dat ik soms nog aan denk. En vandaar, liefdesverdriet mag normaal niet zo lang duren. Het kan lang duren, maar het mag geen 15 jaar duren. En dat was in dit geval wel het geval. Dus dan ben ik daar eigenlijk van het begin te schrijven. Maar ik had dus, om zo te zeggen, net de nieuwe persoon ontmoet. De ontmoeting met mijn werkelijke tweelingziel. En die avond heb ik letterlijk dat liedje geschreven.
0: Ja, wel, ik denk dat het hoog tijd wordt dat we er met de luisteraars samen naar gaan luisteren.
1: Oké. Okay.
0: Komt-ie.

0: dat was Vulkaan. En we zijn nog altijd in gezelschap van Nancy, ofwel ons wild kindje. Maar je ziet er behoorlijk rustig uit, moet ik zeggen.
1: Ik ben vrij braaf, denk ik, ja.
0: Dus intussen, ja, zei je daarnet al, er zijn heel wat nummers waar dat je ook nog mee bezig bent of die je al zo gaan uitgetest. Hoe ga jij dan met een nieuw nummer? Ga je daarmee naar familie of zeg je van in het wilde weg even op iemand loslaten en kijken hoe ze erop reageren?
1: Nee, we hebben eigenlijk, ja, er waren heel veel nummers die waar een soort demo-versie van klaar stond. En daar heb ik dan eigenlijk teruggekoppeld met Charlotte Bogaerts en met Timo de Prins. En wat ik dus nu vanaf heden met Charlotte en met Freddy Dano zal doen. En dan kijken we van, ja, welke nummers heb je ook het meeste zin aan om aan te werken. Dus het wordt een beetje overlegd eigenlijk. Het is echt een overleg van, oké, welk nummer nu. Want niet elk nummer is even vrolijk. Niet elk nummer is even gepast op elk moment van het jaar, zal ik maar zeggen, om uit te brengen. Dus het is een beetje kiezen en je kan ze ook moeilijk allemaal tegelijk aanpakken. Ook naar budget toe. Het is allemaal wel wat tijdrovend en wat kostelijk ook om alles op te nemen en te doen. Dus er zijn toch ook wel kosten aan verbonden. Dat is een kant die mensen vaak niet zien natuurlijk. Maar ja, je moet een beetje keuzes maken. Hè? En ja, ik denk stap voor stap. En dan komen we er wel.
0: Ja, en intussen een klein beetje toekomstdromen in de muziekrichting?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik daar nu eindelijk van mag beginnen dromen en toch kijken van, kijken hoe dit aanslaat natuurlijk. Hè.
0: Ja, en waar zou je dan binnen een aantal jaar liefst zien?
1: Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik ben daar ook wel een beetje bescheiden voor, dus ik durf het allemaal, ja, ergens wel dromen, maar niet. Nog niet helemaal tot mij laten. Ja, voilà, inderdaad. Dus ja, we zien wel.
0: Ja. Wel, kijk, wij van onze kant kunnen je alleen maar heel veel succes wensen. We zijn benieuwd wat de single Vulkaan bij de luisteraars gaat doen. Van onze kant heel veel succes.
1: Dank
0: met
1: u wel.
0: Deze en met alle volgende singles.
1: Dank u wel.
0: En bedankt voor je komst naar de studio.
1: Dat is heel graag gedaan.

0: Twee uur zijn zo voorbij als je in goed gezelschap verkeert. En ook vandaag was dat weer om het geval. Ik ben er morgen terug met een gloednieuwe staarparade. En voor de gelegenheid, omdat het Vaderdag is, hoe kan het ook anders, een groetjes uit Brugge. Dus tussen 10 en 13 uur kan je weer al je groetjes en verzoekjes gaan aanvragen op de radio. En je kunt dat eigenlijk nu al doormailen, als je dat wil, naar studio@vwro.be. Dan krijg ik dat morgenochtend, van zodra ik toekom hier in Studio 1 te zien. Op de uitzending zelf kan je natuurlijk ook bellen naar ons studionummer en kun je ook gaan whatsappen in de uitzending. Maar dat is voor morgen en voor wat Vers van den Aal betreft, graag nieuwe afspraak aanstaande zaterdag tussen 10 en 12 met wederom twee nieuwe artiesten.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
2: Nou waar.
1: Nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Ik ga nog lang nu niet naar huis van
4: met ook van de partij DJ Waalkens.
5: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
4: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond.
6: Under your spell now.
4: Inschrijvingen voor deze

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470

0: asapservice.be. Asap Service. Klein probleem, groot resultaat. Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust doorbreken. Al kan het een langzaam en traag proces zijn, zeker in de gebieden die meer landinwaarts zitten. Daar kan dat gerust tot in de late middag duren. Aan zee wordt het wel snel zonniger en de temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder daarin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee tot een graad of 20 dieper, landinwaarts misschien 21. Verder een afnemende wind en vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Dit is VBRO.

Hier hoor je het beste van eigen bodem. Elke dag op VBRO. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijke kans op een bui en tot 18 graden.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanmiddag geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust doorbreken. Al kan het een langzaam en traag proces zijn, zeker in de gebieden die meer landinwaarts zitten. En daar kan dat gerust tot in de late middag duren. Aan zee wordt het wel snel zonniger en de temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder daarin te overdrijven.

0: kunnen wel een graad of 18 halen landzee tot een graad of 20 dieper landinwaarts, misschien 21. Verder een afnemende wind. Vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO. VBRO.
3: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. VBRO.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijke kans op een bui en tot 18 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust doorbreken. Al kan het een langzaam en traag proces zijn, zeker in de gebieden die meer landinwaarts zitten. En daar kan dat gerust tot in de late middag duren. Aan zee wordt het wel snel zonniger. En de temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder erin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee, tot een graad of 20 dieper landinwaarts, misschien 21. Verder een afnemende wind. En vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld

0: Wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in de richting van Brugge is vannacht ter hoogte van Izegem een zwaar verkeersongeval gebeurd. Het ongeval gebeurde rond 2:30 net voor de afrit van Izegem-Roeselare. Om een onduidelijke reden kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. Door de impact lagen de brokstukken verspreid over het wegdek en moest de snelweg in de richting van Brugge volledig afgesloten worden. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen. In de Sint-Quintensstraat in het centrum van Ooskerke bij Damme is gisteravond een zware brand ontstaan toen het bij laswerken aan een Volkswagen fout liep. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al in lichterlaaien. De brandweer kon net verhinderen dat het vuur oversloeg naar de huizen in de straat. Eén hevel van een woning liep bij de brand wat schade op. Ook in Desselgem vatte gisterenmiddag een auto vuur op de oprit van een woning langs de Zilverbergstraat. De eigenaar wou de wagen starten, maar meteen vloog die in brand. Hij probeerde te vergeven nog zelf de wagen te blussen. Ook de woning liep wat lichte schade op, maar de brandweer kon erger voorkomen. Bij het textielbedrijf Sioen in Ardooien is gisteren voormiddag een wolk PVC-poeder vrijgekomen. Het witte poeder verspreidde zich over de omgeving en kwam neer in tuinen en op wagens in de buurt. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse, maar het witte poeder bleek niet gevaarlijk te zijn voor de volksgezondheid. Op de site van het textielbedrijf werd door de brandweer een tijdelijke carwash ingericht waar getroffen voertuigen gratis gereinigd werden.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hit

0: Baby Roos, lief radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

En dat was hem nog een keer, die VBRO trotsplaat van week 24. Onze lopende trotsplaat Houston is dat nog tot en met morgen zondag. Zijn nieuwe titel, Nooit meer zonder jou.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen,

0: anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust doorbreken. Al kan het een langzaam en traag proces zijn, zeker in de gebieden die meer landinwaarts zitten. En daar kan dat gerust tot in de late middag duren. Aan zee wordt het wel snel zonniger. En de temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder erin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee, tot een graad of 20 dieper landinwaarts, misschien 21. Verder een afnemende wind. En vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: Hou mij warm vannacht. Suzy Marol is de opener deze week in onze VBRO Top 30. Een hele goede zaterdagmiddag. Dik de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we de lijst van deze week nog eens weer netjes op een rij zetten voor jullie. In de komende 2 uur de VBRO Top 30 in radio. En Suzy Marol die mocht de spits afbijten op de nummer 30. Na 6 weken in onze lijst, stationair op de nummer 30 dus. De nummer 29, die staat voor ons neus. En dat blijkt alweer de nummer 22 te zijn van vorige week. In de 7e week notering zijn dat ook 7 plaatsen minder voor Chris Rijlhoff met Helena.
1: Nummer 29.

0: Zoveel mooier, dat is Danny Fabri natuurlijk in de VBRO Top 30. Na 3 weken, deze week met 9 plaatsen verlies voor de man. Want hij zakt van 19 naar de nummer 28. Maar onze sterkste daler van deze week, die hebben we op de nummer 27. Vorige week nog nieuwkomer op de nummer 7. En nu met 20 plaatsen verlies naar 27 voor Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Maar wij mogen meteen de nummer 26 op je loslaten. En dat is meteen een eerste van onze nieuwkomers deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw op 26 is Sam Goris met Raak.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Niet voor één keer. Gerard Joling bezingt het in onze VBRO Top 30 en is meteen onze tweede nieuwkomer deze week. En dit van 5 nieuwkomers trouwens, dus we hebben er nog 3 te gaan op de nummer 25. De nummer 24 is de nummer 26 van vorige week. In de 10e week notering 2 plaatsen terug in de goede richting voor Freek van Rooij. Maar ik geef me helemaal. Maar wij gaan helemaal naar de nummer 23 meteen. Dat is dan weer de nummer 20 van vorige week. 3 plaatsen minder in de 7e week notering voor deze Jannes. Met Dans tot de morgen met mij.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder daarin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee, tot een graad of 20 dieper, landinwaarts misschien 21. Verder een afnemende wind. Vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
7: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
0: Houston.

0: 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 21.

0: Voor de derde week op rij in de VBRO Top 30. En deze week met 8 plaatsen verlies van de nummer 13 naar de nummer 21. Dat is Bazaar met Nacht in Amsterdam. En voor we aan de nummer 20 komen, je weet het ondertussen, we maken eerst even een eerste overzichtje. De top 30 mochten we openen vandaag met op de nummer 30 dezelfde als vorige week. In de zesde week notering staanblijvertje voor Suzy Marl met Hou Mij Warm vannacht. Chris Rijlhoff met Helena, die moet in de zevende week notering 7 plaatsen achteruit. Hij zakt dus van 22 naar 29. Terwijl we op de nummer 28 de nummer 19 van vorige week konden treffen. In de derde week notering zijn dat 9 plaatsen minder voor Danny Fabri met Zoveel Mooier. Maar onze sterkste daler van deze week was terug te vinden op de nummer 27 met Sineke. En Ik Doe Wat Ik Wil. Ze was met deze single vorige week nog nieuwkomer op de nummer 7. En nu dus in de tweede week 20 plaatsen achteruit. Op de nummer 26 dan een eerste van 5 nieuwkomers deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw was de single van Sam Horis met Rak. Meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer in de Top 30 op de nummer 25. Gerard Joling wandelt daar binnen met Niet Voor één Keer. Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal. Onze langstgenoteerde single op dit moment in de VBRO Top 30 met 10 weken achter de kiezen. En 2 plaatsen terug in de goede richting voor Freek van Rooij, want hij klimt deze week van 26 naar 24. Op de nummer 23 dan weer de nummer 20 van vorige week. 7 weken in de VBRO Top 30 en 3 plaatsen minder voor Jannes met Dans Tot de Morgen met Mij. En Frans Duits met De Kater Duurt Maar Even. Die gaat in de 9e week VBRO Top 30 6 plaatsen achteruit van 16 naar 22. En op de nummer 21 dan weer de nummer 13 van vorige week. 8 plaatsen minder in de 3e week notering voor Bazaar met Nacht in Amsterdam. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 25 van vorige week. In de 7e week notering zijn dat 5 plaatsen in de goede richting voor John de Bever. En als jij nu nog niet weet.
1: De VBRO Top 30. Het doet me pijn.

Zon, zee en strand. Ja, die periode van het jaar die komt er wel weer helemaal aan natuurlijk. En Lisa Lewis bezingt het in haar nieuwste single. En daarmee is ze deze week onze derde nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 18. De nummer 17, dat is alweer de nummer 21 van vorige week. Toen nieuwkomer, nu in de tweede week, vier sprongen naar omhoog voor René Schuurmans met alweer.

0: Frans Feurink en avond voor in de boeken. In onze VBRO Top 30 na 6 weken met 8 sprongen naar omhoog. Van 24 naar de nummer 16. Op de nummer 15, dan weer de nummer 8 van vorige week. Dat zijn 7 plaatsen minder in de derde weeknotering voor de Romeo's. En ik zak jou maar even.
1: Nummer 14.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet te baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Donnie en Senna natuurlijk in de VBRO Top 30. Zij mogen het tweede deel van onze Top 30-lijst gaan openen op de nummer 12. Met de nummer 9 van vorige week. Met andere woorden, Donnie en Senna die zijn uit de top 10 gevallen deze week. Na 6 weken Top 30 met 3 plaatsen verlies. En dan op de nummer 11. Wel, daar hebben we nog een nieuwkomer te gaan. De hoogste nieuwkomer van deze week in de VBRO Top 30 is weggelegd voor Laura Lynn met Gesloten Ogen.
3: Nummer 11.

0: Met gesloten ogen, dat is de nieuwe single van Laura Lynn. En deze week onze hoogste nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 11. En zometeen de top 10, maar eerst nog even een tweede overzichtje hier op deze zaterdagmiddag. Al op de nummer 20, de nummer 25 van vorige week. 5 plaatsen winst dus in de 7e week notering voor John de Bever. En als jij nu nog niet weet, Damien van Os met Diamantenring. Die mocht week aan een stuk in de hoogste regionen van onze VBRO Top 30 gaan prijken. Was sinds vorige week een beetje op zijn terugweg. En deze week is dat niet anders. Voor de 9e week nu in de lijst. En 4 plaatsen verlies voor Damien van Os. Hij zakt dan ook van 15 naar 19. Een nieuwkomertje op de nummer 18 met Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. En René Schuurmans met Al ben ik 10 miljoen. Die was vorige week nieuwkomer op de nummer 21. En nu in zijn tweede week met de 4 sprongen naar omhoog naar 17. Op de nummer 16, de nummer 24 van vorige week. 8 plaatsen winst in de 6e week notering voor Fons Feurink met Avond voor in de boeken. En de Romeo's met Ik zag jou maar even. Die moeten in de 3e week VBRO Top 30 7 plaatsen achteruit. En tuimelen uit die top 10 en zakken dus van de nummer 8 naar de nummer 15. Op de nummer 14 onze vierde en tweede hoogste nieuwkomer in de VBRO Top 30 met Meteor en Nooduitgang. Terwijl Gino Graus en Favoriete Kroeg voor de 4e week in onze VBRO Top 30 mag prijken. En deze week de titel te pakken heeft van Sterkste Klimmer. Want Gino Graus die klimt deze week van 23 naar 13. Op de nummer 12 dan weer de nummer 9 van vorige week. 3 plaatsen minder en uit de top 10 na 6 weken. Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En onze vijfde en hoogste nieuwkomer op de nummer 11. Laura Lynn met Gesloten ogen. En dan komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 14 van vorige week. 5 weken nu in de VBRO Top 30 en deze week met 4 plaatsen winst voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.
1: De VBRO Top 30
2: nummer 10.

0: De eerste keer van Willy Sommers in onze VBRO Top 30 was hij vorige week nog niet komer op de nummer 6. Nu in zijn tweede week met twee plaatsen minder naar de nummer 8. En op de nummer 7, dan weer de nummer 5 van vorige week. Dat zijn ook twee plaatsen verlies, maar dan in de derde week notering voor deze Wim-lijst. En Viens danser.
1: Nummer 7.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder erin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee tot een graad of 20 dieper, landinwaarts misschien 21. Verder een afnemende wind. Vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de

0: koppen open. Shop mijn stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zaten.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Dit is VBRO.
3: VBRO. De VBRO top 30.
4: Nummer 6.

Beter dan goed, Gary Hager in de VBRO Top 30. Deze week na 3 weken in onze lijst met 2 plaatsen minder. Gary Hager zakt dan ook van 3 naar 5. Op de nummer 4 dan weer de nummer 11 van vorige week. Dat betekent met 7 plaatsen minst de top 10 binnenkomen. En dit na 7 weken ook in de VBRO Top 30. Voor David van Dijk, met Ik kan het niet geloven. VBRO.

0: Ik kan het niet geloven. David van Dijk voor de 7e week in de VBRO Top 30. En deze week ook met 7 punten naar vooruit, naar die nummer 4. En dan de top 3 voor deze zaterdagmiddag. Op de nummer 3 alvast de nummer 12 van vorige week. Na 5 weken in de VBRO Top 30, 9 plaatsen winst voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met hun Happy Sappy.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: eigen leven van Fadim in de VBRO Top 30. Na 3 weken nu ook nog eens met 2 plaatsen extra winst van 4 naar 2. En zometeen dus onze nummer 1 van deze week. Eerst nog even alles op een rijtje zetten. Op de nummer 10 hadden we de nummer 14 van vorige week. In de 5e weeknotering zijn dat 4 plaatsen winst voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. Michael Lanzo met Waarom Jij was vorige week nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 11. Nee, op de nummer 10. En deze week met 1 plaats in de goede richting naar de nummer 9. En op de nummer 8 alweer de nummer 6 van vorige week. 2 plaatsen minder in de 2e weeknotering voor Willy Sommers met De Eerste Keer. Ook Wim Lijs met Vien Dansé moet 2 plaatsen prijsgeven. Hij staat nu voor de 3e week in de VBRO Top 30 en zakt deze week van 5 naar 7. Terwijl Udo met Jamina ook voor de 3e week in onze lijst mag prijken, maar deze week 4 plaatsen moet prijsgeven en zakt van 2 naar 6. Op de nummer 5 dan weer de nummer 3 van vorige week. Dat zijn ook 2 plaatsen verlies voor Gary Hegger met Beter Dan Goed. Staat hij dus ook voor de 3e week in de VBRO Top 30. En op de nummer 4 dan weer de nummer 11 van vorige week. 7 plaatsen winst in de 7e weeknotering voor David van Dijk. En ik kan het niet geloven. En Mart Hooghamer en Billy Dans met Happy Sappy. Het duo die bijzonder goed sfeer kan maken op het podium. Die doet het na 5 weken VBRO Top 30 met een bijzonder mooie sprong van 9 plaatsen in de goede richting. Zij klimmen dus op van 12 naar de nummer 3. En op de nummer 2, dan weer de nummer 4 van vorige week. In de 3e weeknotering 2 plaatsen winst voor Fadim met Mijn Eigen Leven. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan hier op deze zaterdagmiddag. En dat is die absolute nummer 1. En daar zit weinig spanning in, want het is dezelfde als vorige week en de week daarvoor. En ik dacht nog eens daarvoor ook. Dus met andere woorden, goed vastgebeiteld op die allerhoogste positie. Deze Justin De Wild met Cheerio.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Cheerio van Justin De Wild, opnieuw onze nummer 1. Net zoals vorige week en de week daarvoor in de VBRO Top 30. En zo hebben we de volledige lijst weer achter te kiezen voor deze zaterdagmiddag. Een nieuwe lijst komt er aanstaande woensdag alweer aan tussen 4 en 6 hier bij VBRO. En intussen tijd verwijs ik je graag door naar onze gratis VBRO-app en uiteraard naar vbro.be. Nog een zeer fijn weekend, geniet een beetje van het zonnetje en wij zijn de volgende week terug. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Uit je regio.
2: Op de E403 in de richting van Brugge is vannacht ter hoogte van Isegem een zwaar verkeersongeval gebeurd. Het ongeval gebeurde rond 2:30 net voor de afrit van Isegem-Roeselaren. Om een onduidelijke reden kwamen 2 voertuigen met elkaar in botsing. Door de impact lagen de brokstukken verspreid over het wegdek en moest de snelweg in de richting van Brugge volledig afgesloten worden. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen. In de Sint-Quintensstraat in het centrum van Oostkerke bij Damme is gisteravond een zware brand ontstaan toen het bij laswerken aan een Volkswagen fout liep. Toen de brandweer arriveerde stond de wagen al in lichterlaaien. De brandweer kon net verhinderen dat het vuur oversloeg naar de huizen in de straat. 1 hevel van een woning liep bij de brand wat schade op. Ook in Desselgem vatte gisterenmiddag een auto vuur op de oprit van een woning langs de Zilverbergstraat. De eigenaar wou de wagen starten, maar meteen vloog die in brand. Hij probeerde te vergeven nog zelf de wagen te blussen. Ook de woning liep wat lichte schade op, maar de brandweer kon erger voorkomen. Bij het textielbedrijf Sioen in Ardooien is gisteren voormiddag een wolk PVC-poeder vrijgekomen. Het witte poeder verspreidde zich over de omgeving en kwam neer in tuinen en op wagens in de buurt. Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse, maar het witte poeder bleek niet gevaarlijk te zijn voor de volksgezondheid. Op de site van het textielbedrijf werd door de brandweer een tijdelijke carwash ingericht waar getroffen voertuigen gratis gereinigd werden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: at asapservice.be. Asap Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder daarin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee tot een graad of 20 dieper, landinwaarts misschien 21. Verder een afnemende wind. Vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd 2e, de Noor Johansen 3e. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: VBRO? Iedere dag toch?
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou.

0: Electro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De temperaturen zitten iets hoger dan de vorige dagen, zonder daarin te overdrijven. We kunnen wel een graad of 18 halen, landzee tot een graad of 20 dieper, landinwaarts misschien 21. Verder een afnemende wind. En vanavond en vannacht zijn er dan eerst overal brede opklaringen. Tegen de ochtend schuift er dan geleidelijk aan weer wat meer bewolking binnen. De minima zitten daarbij ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
6: met ook van de partij DJ Waalkens.
7: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
6: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee.

0: Een nareservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité

0: VBRO Feestcafé. Jouw afspraak met het weekend.
1: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan.